am Abend des selbigen Sabbats, voor de zondag quasi-monogenity, BWV 42 van Johann Sebastian Bach was dat. En de uitvoerende waren het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki, met als solisten Yukari Nonoshita sopraan, Robin Blaise altes, James Gilchrist tenor en Dominique Werner bas. Vond u dit nu ook een ongelooflijke kantate? In dat ongelooflijke aanbod van die ruim 150 kantates is geen enkele misser. Er zijn alleen maar pareltjes te vinden, de een weer mooier dan de andere. Bach schreef ze in een tijdsbestek van 4 jaar, met nog de Johannespassie en de Matthäuspassion. Geen componist heeft dat geëvenaard. Zelfs Mozart met zijn hoge kwaliteitsproductie niet. Iedere dag een kantate en u zult zich een stuk gelukkiger voelen. We kennen de kantates toch veel te weinig en daarom kennen we Bach ook veel te slecht. Hier stopte hij zijn ziel en zaligheid in, ook de wereldlijke. Het was niet puur een geloofskwestie. Deze zeer spirituele man geloofde vooral in zijn werk. Muziek voor God en mens. Dit is de week van de transcripties, de bewerkingen voor andere instrumenten dan de oorspronkelijke. Dat gaat soms wel erg ver, maar Bach is er zelf mee begonnen en soms wint een stuk toch aan aantrekkelijkheid. Hier volgen 2 van de trio-sonates voor orgel. En die zijn al heerlijk light. De wat oudere Bach past zich hier aan de galante stijl van die tijd aan. Op strijk- en blaasinstrumenten en klavercimbel hoor je nog beter hoe sierlijk en speels ze zijn. U hoort de groep Florilegium die dit meesterlijk doet in 2 trio-sonates.

En dat waren de trio-sonates BWV 525 in G groot en BWV 530, ook in G groot, door het ensemble De Groep Florilegium. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze maandag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Een goede middag verder en wellicht tot morgen.

Wij wensen u een goede middag. En wij, dat zijn de mensen van de Concertzender. De Concertzender presenteert iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Dat wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Vandaag kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun. Voor de zondag na Hemelvaartsdag. En de eerste uitvoering was op 27 mei in het jaar 1724. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Dat thema van in de ban doen moet Bach wel vanwege zijn levensloop hebben aangesproken. Het is natuurlijk iets van verwijderd worden, gesepareerd worden, weggeschoven worden. Ja, en dat heeft Bach allemaal meegemaakt toen hij volledig wees werd en huis en haard verloor. Maar ook toen hij na 9 jaar trouwe dienst door de hertog van Weimar volledig onterecht werd gepasseerd en kaltgesteld werd. Ja, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Toen kreeg hij een prachtige baan in Keuten aangeboden die hij aannam, maar dat mocht niet van de hertog. Een bediende, een lakei, want dat was een muzikus toen, moest luisteren naar zijn heer en niet ongehoorzaam zijn. Bach verzette zich en Bach werd voor 4 weken in de gevangenis gegooid. In de tekst van kantate 44 genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zou passen. Een heftig lamento. Een lamento ofwel een klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, tenor en bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban. Een echte banvloek. Dan valt een overweldigend koor in. We kunnen niet anders dan door deze ongelooflijke originele kantate geïmponeerd worden. Als as van de kantate en als steunpilaar klinkt het koraal Ach Gott, wie manches Herzeleid. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Ja, dat kan ik nog wel even zeggen. Alle voorgaande afleveringen kunt u via internet dag en nacht en overal ter wereld terughoren. Maar goed, dat wordt nu door een solist, namelijk de tenor, gezongen. Als we na dit koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Brécadien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, dan komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Besloten wordt met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen, veelvuldig voorkomend in de Johannes- en de Matthäuspassie.

Ich habe genoeg, BWV 82. Dat was dus Dietrich Fischer-Dieskau met het kammerorkest Karl Riestenpaard. Een bijzondere basaria staat in BWV 13. Echsen und erbärmlich weinen. Dat is een kolfje naar Dieskau's hand. Dan hoor je wel dat de romantische aanpak van dirigent Karl Forster in deze aria ver van het origineel afstaat. Ondanks het prachtige zingen van Dieskau is de combinatie van solo-viool en twee blokfluiten vervangen door een enkele solo-dwarsfluit uit de Berliner. Vergelijkt u dit eens met de uitvoering van Gustav Leonhard en Max van Egmond, en dat was in aflevering 27, het eerste deel. U kunt dat allemaal makkelijk vinden op internet en te vinden bij het dossier Geen Dag Zonder Bach. Ik meld het nog maar eens even, concertzender.nl en zo. Goed, daar hoor je dan hoe Bach die unieke combi inzet om deze lamento, deze klaagzang, passend in te leiden. En dan onze Max van Egmond. Die doet er ruim 2 minuten langer over in 1971. En dat is maar 13 jaar later. Wie zei dat die authentieke uitvoeringen altijd zo snel waren? Wat een winst toch, die hip, historically informed performance. Tenminste, als je Bach wil begrijpen.

Dietrich Fischer Disco, met de aria Echsen und erbärmlich weinen en het slotkoraal uit de kantate BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen, met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Karel Forster. En tot slot disco in de solo-kantate Amore Traditore in Italiaanse stijl, over de verraderlijke liefde waar de man in kwestie afstand van neemt. Op weg naar de vrijheid, niet meer gekluisterd door de ketenen der liefde. Disco wordt begeleid door Edith Pixt-Axenveld op klavercimbel, ook zo'n grote naam uit die tijd. En zijn vrouw, Irmgard Poppen, speelt prachtig op de cello. Tegenwoordig zou dat allemaal barokker, speelser klinken. Dit is nog net geen naaimachine Bach, maar het gaat toch een beetje vervelen. Maar niet disco natuurlijk. Zij zou in 1963 in het kraambed overlijden. En dan komt Bach heel dichtbij. Wees, weduwnaar, 10 overleden kinderen. Disco komt aan zijn tweede naam van moederskant en is zo verre familie van de edelman von Disco, voor wie Bach de boerencantate schreef.

Amore Traditore, BWV 203. Uitgevoerd door Edith Piekst-Axenveld op klavercimbel en Irmgard Poppen op cello. En natuurlijk de stem van Dietrich Fischer-Dieskau. Die was de solist van de dag van deze woensdag. We doen dat meer op woensdag, zo'n solist. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. De Concertzender komt iedere dag, iedere werkdag in ieder geval, tussen 1 en 2 uur met dit programma. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, we zijn er weer aan toe. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Zondag 29 september om 22:30 's morgens wordt en werd in de Westerkerk de kantate Es erhub sich ein Streit, en dat is BWV 19, uitgevoerd. Dat is moedig, want het is niet zo'n bekende kantate. Maar het vermaarde Westerkerkkoor heeft al zoveel kantates uitgevoerd dat ze daar geen moeite mee hebben. Het is geschreven voor Michaëlsdag en die valt op die zondag. Ze doen het dan ook in de morgendienst, zeg maar de Hauptgottesdienst van de Oude Wester. Michaëlfeest is ons totaal niet meer bekend. Maar in die tijd, na al die vreselijke oorlogen en de reformatiestrijd, zeer invoelbaar. Er is een voorgeschiedenis. De oom van Bach in Eisenach, Johann Christoph, had de tekst al op toon gezet in een korte kantate. Die zal best indruk gemaakt hebben op de jonge en gevoelige Sebastiaan. Zozeer dat hij hem later zelf in Leipzig nog wel eens heeft uitgevoerd. Johann Christoph Bach, hij leefde van 1642 tot 1703, had de naam een große und ausdrückende componist, de profunder componist, de diepzinnige componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie, gewijd aan zijn vader, over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn zediger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins met de tonen zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken. De strijd tussen de engel Michael en de draak. Eerst dus Johann Christoph Bach, kort maar krachtig. Dat is dan officieel middenbarok.

Dit is dus werk geweest van de componist Johann Christoph Bach, de oom. Es erhub sich ein Streit, uitgevoerd door Cantus Köln, het Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. Dus nu BWV 19, Es erhub sich ein Streit, van Johann Sebastian. Bij ons is dat nooit echt een feestdag geworden, die Sint-Michaelsdag, maar Sankt Michaelsdag op 29 september was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de 30-jarige oorlog geweest en men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johann Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had dus al eerder een kantate over dit thema gecomponeerd. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al eens uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate BWV 19 is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als een genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van der alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan de beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Blijbt ihr Engel, blijbt bij mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de eerst nog felle trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassion gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein. Deze kantate dus in de Westerkerk in Amsterdam, waar de kantate gevat is in het framewerk van een kerkdienst. En dat doen ze al jaren in de Amsterdamse Wester. Er zijn wel verschillen. Vroeger begon de dienst om 7 uur 's morgens en dat duurde dan een kleine 4 uur. Heel actueel vandaag de dag, in deze tijd van oorlog om ons heen, de strijd tussen de machten en het volk.

Bachs Werke Verzeichnis 19, Es erhob sich ein Streit, met Sandrine Pio sopraan, Jörg Dürmüller tenor en Klaus Mertens bas. Verder met de transcripties. Ja, Bach zelf is ermee begonnen, dat was normaal in die tijd. Zo heeft hij zich heel veel muziek toegeëigend. In de negen jaar dat hij in Weimar was, misschien wel de interessantste periode in Bachs ontwikkeling, waar zoveel van is weggeraakt helaas, bewerkte hij muziek van anderen voor orgel. Prins Johan Ernst, een muzikale neef van de hertog, nam die mee als hij een uitstapje naar Amsterdam maakte, waar de muziek werd gedrukt. En die kreeg les van Bach en componeerde ook zelf. Bach rende dan met de partituren naar boven, naar het orgel, hoog in die prachtige hemelse kapel van Weimar. Helaas is die kapel afgebrand. En speelde hij de concerten van vooral Vivaldi, voor de strijkers, meestal uit op het orgel. Het genie hoefde niet naar Italië te reizen om zich meester van die muziek te maken, zoals Händel dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan. Hij pakte de essentie zo op, of het nu Frans, Italiaans of Noord-Duits was. Bach was als een spons. Hij zoog al die muziekstijlen op. En als je een spons uitknijpt, dan komt er een heerlijk aroma vrij. Althans, dat kan. Het amalgaan van de muziek van Europa. U hoort eerst een Vivaldi-transcriptie op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar, gespeeld door Pieter van Dijk. En daarna speelt Pieter van Dijk BWV 595, het concert naar prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En tenslotte de aria in F groot naar François Couperin, BWV 587.

U hoorde Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. Achtereenvolgens met BWV 594, een orgeltranscriptie in C-groot naar Vivaldi. BWV 595, concert naar Prins Johan Ernst van Sachsen-Weimar. En 587, aria in F-groot naar François Couperin. Nogmaals, dat was Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En daarmee beëindigen we ons programma Geen dag zonder Bach voor vanmiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

0: Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag, op deze laatste werkdag van deze week, is het lachen geblazen. Of liever gezegd, lachen gezongen. Want op veler verzoek de koffiekantaten van Bach. Het werd tijd om het strenge en zware Bachbeeld weer verder bij te stellen. Dit is humor, lol, spot, maar het blijft diep menselijk. Het hoort officieel tot de zogenaamde educatieve cantates, ter lering van de pekelzonde, maar ook tot vermaak. Dochter Liesken is aan de koffie verslaafd. En haar vader denkt, het was tijd eigen, dat ze dan niet aan de man komt. Zoals onze ouders in de jaren 70 dachten dat dat het geval was als je aan de hasj was. Koffie was toen toch nog een beetje stout, al stikt het in Leipzig van de koffiehuizen. Het gaat meer om een generatieconflict. Of dieper om een conflict vader-dochter. De tenor kondigt de oude brombeer aan, Zeidelbeer. Daar komt heer Slendriaan met zijn dochter Liesje aan. Vader zingt een heerlijke, bozige aria. Had man niet meine zijne kinder 100.000 hoedelijen? Heb je met je kinderen niet altijd gedonder? Niet altijd geklooi? Als jij koffie blijft drinken, nou, dan krijg je nooit een man. En Liesken zegt, ach, water, zij toch niet zo scharf. De koffie smaakt zo zuse, lieblicher als 1000 kussen. En uiteindelijk gaat ze lekker haar gang, ach, de jeugd van tegenwoordig. Met de koffie erbij is het nog leuker met een man. Tekst van meneer Picander. En ja, dat is die van de Matthäuspassie. Wel, aria's en recitatieven wisselen elkaar af in de koffiekantaten. Besloten wordt met een heerlijk koraaltje. Het generatieconflict is een kat-en-muisspel. Ja, Bach had een dochter met de naam Liesken. Ja, Bach was eigenlijk de beste operacomponist van zijn tijd. Toneel- en verkleedpartijen, die had hij niet nodig. En hier geeft hij ook nog blijk van een staaltje komische opera. En dat wordt hier heerlijk gezongen door de topsopraan Barbara Bonney. Met pit en milde spot. Heerlijke autonome meid. Met de bas David Wilson Johnson als vader die dat geweldig doet. En deze Londenaar is hier eigenlijk te weinig bekend. En wie dirigeert dat zo lekker? Ja, dat is wijlen Gustav Leonhard. En dat was toch zo'n strenge man. Nou, Gustav Leonhard hield van razendsnelle auto's. Lekker op de autobaan naar Basel, waar hij vroeger vaak naartoe moest. Een man die zijn buitenlandse gasten altijd even de hoerenbuurt liet zien. De koffiekantate blijkt een kolfje naar zijn hand.
1: Schweigt stille, plauder

En dat was dan de koffiekantate van Johann Sebastian Bach. Schweigt Stille, plaudert nicht, BWV 211, om precies te zijn. Met als uitvoerende Barbara Bonney, sopraan, Christophe Prégardien, tenor, en David Wilson Johnson, bas. En dat samen met The Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Gustav Leonhard. En tot slot van deze dag en van de hele week, geen dag zonder Bach, Bach op een Steinway. De tweede partita voor klavier op piano, een Steinway dus in dit geval. En dat begint al, alleen al grave adagio, je wordt er stil van. Dit was wat Karen Armstrong de gravitas van Bach noemt. Het heeft altijd diepte, formaat en fundament. Maar te lang gedraald, wir gehen los. De fuga's dartelen over elkaar heen. Kunt u het nog bijhouden? In één fuga die u volgt, stijgt uw IQ even. Helaas te kort om behulpzaam te zijn bij een sollicitatie. Maar goed, daarna een allemande. Zo vloeiend en lieflijk, onweerstaanbaar, gewoon wat dalende nootjes. Een kleinoot, maar tegelijk zo monumentaal. Zoals geaderd marmer van Pescara. Na de sarabande van het vierde deel dartelen er nog een rondo en een capriccio voorbij. Overtreffende trap. Je kunt er niet stil bij blijven zitten. U hoort Jeffrey Beagle op de Steinway.

Bach op de Steinway, partita nummer 2 in C-klein, BWV 826. En we besluiten de dag nu met delen uit de toccata in D-klein, BWV 913. Ook op de Steinway, door dezelfde voortreffelijke pianist Jeffrey Beagle. Vroeg werk van Bach, maar wat een werk. Het is clair-obscuur, licht en donker wisselen elkaar af.

En dat was dan tenslotte weer de pianist Jeffrey Beagle met de toccata in D klein, BWV 913. Wel, tot zover onze programma's van deze week. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag verder. Een prettig weekend ook trouwens. En wellicht tot maandag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, daar zijn we weer met de concertzender. Iedere werkdag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. We beginnen een nieuwe week en we beginnen vandaag met iets nieuws. Een Bach-agenda voor de komende 2 weken. We zullen dan op speciale concerten en vooral kantatenuitvoeringen wijzen. En mocht u, als luisteraar, mocht u nog uitvoeringen in willen brengen, zodat we er hier melding van kunnen maken, dan is dat heel welkom, maar wel ruim 1 maand van tevoren, want anders kunnen we het niet programmeren en de juiste aandacht geven. Op zaterdagavond, 12 oktober, wordt in de Xaverius op het Zand 29 in Amersfoort, de prachtige kantate 180 uitgevoerd. Schmücke dich, o liebe Seele. Weer door het Amersfoortse kantatenkoor, onder leiding van de voortreffelijke Bas Ramselaar. Een uitmuntende keus van een fantastisch goed koor in een prachtige ruimte van ongeveer de grootte van de Thomaskirche in Leipzig. We gaan die kantate zo horen. Dan nog een wel heel bijzonder concert in het Concertgebouw onder de naam Farinelli. De altijd moedige en originele concertorganisator Fred Luiten, haast weer een begrip in Nederland, haalt niemand minder dan de ster Philippe Jaroussky naar Nederland. En deze zingt aria's voor Farinelli, de beroemde castraat en tijdgenoot van Bach. In het tweede deel van de uitzending gaan we daarop in. Bach, Farinelli en Jaroussky. Eerst die Bachs werkenverzeichnis 180, Schmücke dich, o liebe Seele. Dit is werkelijk een prachtige kantate, die weliswaar geschreven is voor de 20e zondag na Trinitatis, maar door zijn inhoud ook heel geschikt is onder de communie. De Lutherse kerk kent de wekelijkse communie. Er werden vaak 2 kantates per dienst, die een kleine 4 uur duurden, uitgevoerd. Meestal werd zo'n kantate voorafgegaan door een orgelprelude, in de regel over het koraal dat gebruikt werd. Men kwam in de sfeer en de muzici konden stemmen, omdat het altijd in de toonsoort van het beginkoor was. Later schreef Bach deze prachtige prelude, die hij waarschijnlijk gebruikte bij een 2e uitvoering van kantate 180. Een van Bachs diepzinnigste ingevingen, dat zegt Maarten het Hart, er tenminste van.

En dat was de orgelprelude Schmücke dich, o liebe Seele, uitgevoerd door James Johnson op het Oehme-orgel van de Pfarrkirche in Brand Erbiesdorf. En dan nu de kantate. Die staat weer in het teken van de bruidsmystiek die zo kenmerkend voor Bach en zijn tijd is. Taalveld ontleend aan het Hooglied, dat boek in het hart van de Bijbel dat over liefde en erotiek gaat. Shir HaShirim, Song of Songs. Oorspronkelijk was het harempoëzie, Arabische gedichten in de sfeer van Sprookjes van 1001 Nacht en Scheherazade. Pure liefdestaal over geurende borsten en duifjes en gewaagde ontmoetingsplekjes. Over de koning Salomo, die een wild gebruind meisje uit het vrije veld verkiest boven de ladies uit zijn harem. Het stond nog niet in de kanon der Bijbelboeken, of het werd al symbolisch uitgelegd, want als erotische poëzie mocht het toch niet gelezen worden. Maar eeuwenlang hebben componisten een Bijbels taalveld gehad waarin ze prachtige muziek over de liefde mochten maken. Denk maar aan de Maria Vespers van Monteverdi. Die staat vol met teksten uit het Hooglied en natuurlijk ook onze Matthäuspassie. Die is zonder het Hooglied niet te begrijpen. Schmücke dich, o liebe Seele. Toje, o lieve ziel. Want de bruidegom wil herberg in dir halten, wil herberg in jou houden. Nou, een haast seksistisch beeld waarin de verbinding van lichamelijke liefde en de maaltijd samenvallen. De Lutherse mystiek kon pas beleefd worden in de dood, maar een voorsmaak daarvan kon je ervaren in de maaltijd des Heren, aangegeven met de herberg, feestelijk eten, gelukzaligheid. Het is een spel van wachten en verwachten, maar wel klaarstaan voor als hij komt. Met verwijzing naar de dwaze maagden die hun olie niet brandende hebben voor het moment dat de Heer onverwacht verschijnt. Een algemene aanmaning tot wakker zijn, attent zijn, attendre, dat is ook wachten. Alles is dans, het koraal begint met een langzame, haast verlekkerde gigue. Relaxed, ontspannen, in 12/8e maat, pastoraal dus. En dan klinkt het oude kerklied in de sopranen. Zowel Maarten het Hart als Simon Vestdijk vinden dit een van de mooiste beginkoren van de cantates. En daarna de fluit die de tenoraria inleidt. Tenor, het lijkt wel de badinerie, maar dan langzamer. Je hoort het kloppen op de deur van het hart in de basso continuo. Dan een heerlijk recitatief waarin de sopraan het koraal weer zingt, meer dan mooi door de cello piccolo begeleid. Bachs geliefde instrument voor bij een avondmaalsviering. Hij speelde het instrument ook graag zelf. Ik wens dat mijn gebeine zich met God vereine, zingt de sopraan. Met andere woorden, in de dood val ik samen met God. Het hart van deze mystiek. Het is allemaal bezwering van de toen zo alomtegenwoordige dood. Dan nog een aria van de sopraan, die wel een polonaise lijkt. Op een bruiloft mag een polonaise toch niet ontbreken. Deze sopraanaria ademt een sfeer van verrukking, ja van extase haast. Bach, een bokkige, stijve Lutheraan? De bas, de Vox Christi, vraagt wederkerig: ontsteek jouw liefde ook in mij. En dan nog het slotkoraal.

was muzikalische opfer BWV 1079, werd uitgevoerd door het Leonard Concert. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Iedere dag, iedere werkdag op de Concertcenter van 1 tot 2 uur. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent de laatste tijd weer een solistenportret. En dit keer van onze Aafje Hennis, de in Nederland en ver daarbuiten zo geliefde alt. Een eenvoudige dame, als je dat mag weten. Ik heb er eens één keer in hand gegeven, dus dat houdt niet over. Maar de mare gaat, met name ook nog in Wenen, dat als ze moest repeteren en een uitvoering moest geven met de Wiener Philharmoniker, terwijl de andere heren zich uitbundig te goed deden aan de lunch in Hotel Imperiaal naast de muziekverein, dan had Aafje Hennis een pakje brood meegenomen. Aafje Hennis, geboren in Krommenie op 2 mei 1924. Hennis zong al op jonge leeftijd in een kinderkoor. Ze kreeg van 1946 tot 1949 professioneel zangles van Aaltje Noorderwier Redingius en werd een gevierd concertzangeres, mede dankzij de steun van de sopraan Jo Vincent, de koordirigent Anton van der Horst en de bas Laurens Bochtman, die al vroeg haar uitzonderlijke talent inzagen. Dit waren alle zangers uit de al gevestigde Nederlandse Matthäuspassie-traditie. Haar stemgeluid werd wel vergeleken met dat van de beroemde Britse alt Kathleen Ferrier, maar beide zangeressen hadden toch een eigen timbre en stijl. Vanaf midden jaren 50 trad Hennis op in binnen- en buitenland. Ze stond bekend als een uitstekend vertolker van Brahms, Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven en Mahler. Hennis werkte met bekende dirigenten, onder wie Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Otto Klemperer, Charles Münch en Wolfgang Sawallisch. En ze nam vele albums op. En ook gaf ze zangles. Hoewel ze enigszins het imago had van een christelijke oratoriumzangeres, ze excelleerde in de Matthäuspassion, was haar repertoire en haar mogelijkheden nog veel groter. Haar laatste optreden gaf ze op 19 december 1983, waarna ze abrupt besloot te stoppen. Eerder had ze verklaard: ik stop met zingen als ik nog op het topje van de berg sta en bij de afdaling zal geen publiek aanwezig zijn. En daarmee maakte ze dezelfde keuze als eerder Jo Vincent, die eveneens gestopt was op het hoogtepunt van haar carrière. Als zangpedagoge heeft Aafje Hennis daarna nog vele leerlingen, onder wie Charlotte Margiono, opgeleid. Zij geldt als een van de grootste Nederlandse zangeressen. Haar oude opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn met groot succes opnieuw uitgebracht op cd. Aafje Hennis was van huis uit Nederlands hervormd. Ze droeg, vanwege haar vermeende keuze voor vooral geestelijk repertoire, het stempel van evangelisatiezangeres. Zelf zei ze daarover dat ze dat stempel inderdaad vooral had gekregen doordat ze veel oratoria zong. Maar ik had nooit over God kunnen zingen als ik niet echt gelovig was geweest. Ik wilde van hem zingen en beleed zo mijn geloof, zei Aafje Hennis. En op latere leeftijd bekeerde Hennis zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wel meer grote artiesten doen. Te denken valt aan Vondel en Frederik van Ede. Eerst nu een selectie van de grote Matthäuspassie-aria's: Erbarme dich en Können Tränen meiner Wangen. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Anton van der Horst in Naarden, en dat was in 1963. En ze zong ook de Matthäuspassie in het Concertgebouw.

Leo van Doeselaar bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam met deze Passacaglia BWV 582. En nu dit overweldigende stuk uit Bachs Sturm und Drang-periode. Bach als energieke man die even naar Lübeck liep om zijn held, de orgelvirtuoos Buxtehude, te horen. En er eigenlijk niet weg wou, omdat die Buxi ook nog prachtige kantaten schreef. Dat kunt u ook allemaal nog eens zien op onze flyer, die u misschien in bezit hebt of kunt krijgen. Dan staat daar een foto, een portret van de jonge Bach op die flyer van de concertzender. Nu dan toch weer orgelmuziek uit de 6 heerlijke triosonates. Ja, het zijn er weer 6 voor orgel. Maar dan bewerkt voor strijkers en klaversymbool. Galante muziek, zonder dat Bach zijn eigen oerritmiek verraadt. Hij ging wel mee met veranderingen in de muziek, maar niet met de mode, die steeds oppervlakkiger muziek veroorzaakte. Het begin van de entertainment. De cd's met passionen van Bach staan bij de cd-website van het Kruidvat dan ook onder entertainment. En de heer Leusink dirigeert serieel de 6 achter elkaar. Tja, hoe vaak kun je geestelijk doodgaan? Een leuke Matthäus gewenst, zeggen de mensen tegenwoordig dan ook. Geniet ervan. Voor Bach was muziek zu Ehre Gottes und zu Recreation des Gemüts. En dat laatste betekent 2 dingen. Inderdaad, ontspanning, recreatie, maar ook letterlijk herschepping van het gemoed, van het hart. We zouden nu zeggen dat er op de hersenscan iets te zien is van een nieuwe doorbloeding van het brein, dat er echt iets aan je cellen is veranderd. We weten in ieder geval dat het horen van muziek waarvan je houdt goed is voor je hart. Maar zo'n triosonate, geniet ervan.

En dat was de trio-sonate BWV 528 in E-klein voor orgel, maar hierin een bewerking voor viola, gamba, cello en luit met het ensemble Florilegium. En tot slot het zogenaamde trippelconcert. Ook weer in de jaren 30 in Leipzig geschreven, toen Johann Sebastian zijn muzikale libido verschoof naar buiten de kerk. Teleurgesteld als hij waarschijnlijk was in de erkenning van de gemeenteraad. Hij had in 5 jaar had hij 200 cantates en minstens 2 geniale passionen geschreven. En de raad zat hem alleen maar dwars. Wraak voor de te lange, ingewikkelde en vooral de theatrale passies. Bij contract had hij zich gecommitteerd aan niet te lange en opernhafte muziek te schrijven. En hij had het niet kunnen laten. Welnu, hij richt zich op cantates voor de adel en heerlijke wereldlijke muziek die hij met zijn strijkje, het Collegium Musicum, nog opgericht door vriend en collega Telemann. Zijn zonen speelden mee op het klavercimbel en zo ontstond het indrukwekkende trippelconcert in A-klein. Het is een dubbel van het 5e Brandenburgs concert voor dezelfde bezetting van fluit, viool en klavercimbel. Maar het is veel donkerder. Grimmig is soms het eerste deel. Wat een diepte, wat een felheid. Bach schreef zelf de klavierpartij. De strijkerspartijen zijn bewerkt door Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel. Dat zijn dan eindtwintigers, studerend en op weg naar mooie carrières. En die samenwerking past geweldig. Het langzame deel is weer een bewerking van de trio-sonate BWV 527 die we gauw zullen laten horen. U hoort hier Richard Egar, de vermaarde Engelse klavicinist, die trouwens in Watergraafsmeer woont en inmiddels dirigent geworden is van het gestripte en gemoderniseerde residentieorkest. Deze oermuzikale man heeft ook al een aantal Matthäus-passies gedirigeerd en zal nog veel van zich laten horen.

En dat was het Tripelconcert BWV 1044 voor klavier, traverso en viool. U hoorde Richard Iger, klavier, met The Academy of Ancient Music en ook met Andrew Manzi. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Hier is weer van 1 tot 2 het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. In de kersttijd hebben we veel aandacht besteed aan de wereldlijke cantates van Bach. Maar niet al die cantates zijn hergebruikt voor kerkelijke muziek, zoals voor het Weihnachtsoratorium. Een aantal stond op zichzelf. Zoals deze BWV 206, Schleicht spielende Wellen. Een gelukwenskantate uit 1734 voor keurvorst August der Zweite, de opvolger van August der Starke, die in 1733 gestorven was. De belangrijkste rivieren van Sachsen, de Weichsel, de Elbe, waar Dresden aan ligt, en de Pleiße, die door Leipzig stroomt, komen zingend aan het woord. De Donau had te maken met de Habsburgse achtergrond van zijn moeder. Heerlijke, royale muziek waar Bach royaal een halfjaarssalaris voor kreeg.

Stephen Preston Traverso met de partita BWV 1013. En dan nu het vioolconcert in E groot BWV 1042. Wat Gordon Nikolic, de aanvoerder van het Nederlands Kamerorkest, gaat spelen in het muziekgebouw. We vermelden dat aan het begin van deze uitzending. Met dat heerlijke energieke begin en dat verrukkende hemelse adagio. In Italiaanse stijl, drie delen gecomponeerd, maar far beyond Vivaldi door zijn diepte, zijn gravitas, de ernst van het tweede langzame deel in mineur. Het begint met die heerlijk stijgende drieklank in het begin in de strijkers, de tutti. De Matthäuspassie begint ook met een drieklank, komt hier tuchter, maar hoe anders hier. Dit is puur positief. En dan gaat hij met ons dansen. En het tweede deel is weer gebaseerd op een doorgaande baslijn, de ostinato, dus een canto ostinato, lang voor Simeon ten Holt. En om die baslijn wikkelt de viool haar guirlande. Het derde deel is weer een en al dans. U hoort Sigiswald Kuiken.

U hoorde het vioolconcert in E groot BWV 1042 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuiken met La Petite Bande. Dit is de week van de lange stukken, langer dan een uur, die we tot nu toe moesten afbreken. We verdelen ze nu over twee afleveringen. Het eerste aan de beurt is Die Kunst der Fuge, Bachs meest abstracte en een na laatste werk. Niet voltooid zonder enige vingerwijzing voor het te gebruiken instrument of instrumenten. Dus wordt het stuk op allerlei manieren bezet, gekozen voor de prachtige light-versie van clavecinist Rinaldo Alessandrini, een Italiaanse rasmuzikant. Vandaag deel 1 tot en met 6, contrapunctus 1 tot en met 5 en de eerste canon. Morgen de rest en dan gaan we bij contrapunctus 6 verder.

Dat was die Koens der Voeren, BWV 1080, althans Contrapuntus 1 tot en met 5 en de eerste kanon. Uitgevoerd door Rinaldo Alessandrini met het Concerto Italiano. Morgen de rest dus. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

De concertzender verordoneert weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, we zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag ronden we een heel uur lang de Kunst der Fuge af. Bach zou onder de laatste fuga de geest hebben gegeven. Maar dat klopt dus niet. Zoon Carl Philipp Emanuel heeft dat gezegd en dat deed hij om de verkoop van de gedrukte versie te stimuleren. Een beetje romantiek en suspense, ach, dat werkt altijd. Er zitten getallenspelletjes en raadsels in en dat deed Bach voor zijn herenclubje, de Societeit der Musikalische Wissenschaften. En die raadsels moesten de heren dan oplossen. Spielerij van een ouderend genie. U hoort Contrapuntus 6 tot en met 15 en Canon 2 tot en met 4.

U hoort het eerste deel van de OMS'e, de mis in B-klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de concertzender met Nuove Musica. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense klaveciniste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor Virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elisabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fizens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, The Earl of Salisbury. Fizens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fizens speelt een Galeardo, een pavan en een preludium op een origineel 17e-eeuwse virginaal uit Zwitserland.

Ook op deze laatste dag, werkdag van de week, de vrijdag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van het programma Geen Dag Zonder Bach is Govert Jan Bach. We hebben het gisteren al gezegd, maar nu dan het tweede deel van de Hohe Messe met het Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman. U kunt haar op YouTube ook zien trouwens. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk, het Erbarme Dich en het Schlafe mein Liebste, verenigend in deze oeraria. Een oeraria die al in 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732. Dat is BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt, dieper dan diep. Hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, maar als het de diepte in kon, orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore, toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen en kom dan naar uitvoeringen die in Harderwijk bijvoorbeeld of die in Amsterdam. Want in dit testament van zijn muziek laat hij de fuga's los. Die komen amper voor in de Matthäuspassie en van fuga's, ja, daar kun je high van worden. Dan kom je letterlijk in hoge sferen. Het wonder van de herhaling van het noot tegen noot, het contrapunt.

David Frey met de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En we hoorden achtereenvolgens BWV 1052 in drie verschillende uitvoeringen. Het vioolconcert als klavierconcert in D-klein. En nogmaals als klavierconcert, maar dan op piano. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En nu dan die bijzondere kantate. Die begint met het D-mineursconcert, maar dan voor orgel. Het instrument van de kerk, dat orgel. Hij heeft wel wat, Bach dus, wel wat moeten veranderen in de orgelpartij. Zo'n flink orgel is geen klaverzimbel. Het orkest versterkt met wel 3 hobo's als tegenwicht. Zeer virtuoos. Dat zou zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann wellicht gespeeld hebben. Dan was hij wel heel goed dus. En dan heeft Bach dat prachtige langzame tweede deel zo kunstig bewerkt tot een diep spiritueel koor dat zijn weerga niet kent. U kunt nu dit deel wel dromen en ervaren hoe prachtig Bach die gewijde sfeer oproept. Je hoort het orgel weer, je moet denken aan het crucificus van de OMS'en. Je moet door veel truupzaal, door veel ellende, voor we een beetje bevrijd zijn, weer kunnen ademhalen. Het leven was toen zwaar. En Bachs leven was dat zeker. Gerafeld door vroegtijdig verlies van ouders en echtgenoten en kinderen. Per aspera ad astra, door de zware dingen tot de sterren. Ontstaan in de tijd van de Matthäuspassie, dat hoor je. En toch die cadans van een driekwartsmaat in G klein, de mooiste toonsoort. Het orgel neemt ons daarna bij de hand. Een alt-aria, een wonderlijk rijke arioso en aria van de sopraan, traverso en 2 oboi d'amore. Ongelooflijke muziek, maar vol geloof in een goed einde. Niet blijven hangen in het moeras van tekort en verlies. Tenor en bas besluiten als 2 mannetjesputters met een duet dat de truupzaal voorbij is. Wir willen uns freuen. Ze dartelen als 2 parelvissers, à la Bach, een zorgeloze toekomst in. Hier is dus de cantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal.

U hoorde de kantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal. En de uitvoerende waren Masato Suzuki, orgel, Rachel Nichols, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, Bach. En dat alles samen met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ja, dat was Suzuki's zoon, Masato. Die is kerkorganist hier in Nederland, die dat orgel zo prachtig bespeelde. We krijgen nu als uitsmijter deel 2 en 3 in de bewerking voor orgel. Eerst die trage dans en dan dat dansende derde deel. En dat is een flink orgel wat u hoort. Een orgel gebouwd in 1990 door Georges Westenvelder naar een oud ontwerp. En bespeeld door André Issoire.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Job van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender. En we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag en morgen weer een langdurig werk in 2 uitzendingen. Het eerste boek van het WTK, oftewel het Wohltemperierte Klavier, het goedgestemde toetseninstrument. Een muziektheoretisch hoogstandje dat ook toch heel mooi is om te beluisteren. Meestal deden we losse stukken, ook om de tijd te vullen, maar het is een geniaal werk en het verdient alle luisteraandacht. Bach zal er zo'n 15 jaar mee bezig geweest zijn, voor hij het in 1722, zijn één na laatste jaar in Keuten, publiceerde. Werk dus van de jonge Bach, die u kunt zien op de flyer en op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Later schreef hij Bach dus een tweede boek aan het eind van zijn leven. En waar gaat het nu om? Er was nog niet goed vastgelegd hoe de verschillende toonsoorten klonken, en sommige klonken dan ook lelijk of raar. De stemming was ook per plek of kerk verschillend. Vernieuwer Bach zet nu een nieuwe maatstaf door voor iedere toonsoort muziek te schrijven die de toonsoort goed beschrijft en er de grenzen van afzoekt. Hierdoor werd het mogelijk iedere toonsoort redelijk zuiver te spelen. Het is een bijbel van de muziek geworden, bepalend voor het toonstelsel van vandaag de dag. Voor iedere toonsoort schrijft hij een oriënterende, soms zoekende, wat improviserende prelude, een voorspel, waarna er altijd een fuga volgt naar de regelen der kunst, van het contrapunt, hoe noot tegen noot moet klinken. Ze zijn enorm afwisselend, vervelen nooit en laten de brede rijkdom van Bachs karakter zien, speels, opwindend, contemplatief, wild, intens verdrietig, bizar, sappig, genietend, schokkend, bars, luchtig, virtuoos, maar soms ook makkelijk te spelen voor een kind of beginneling. Het is meteen voor pianisten de oefening van de dag, iedere dag, geen dag zonder Bach, ook voor Andras Schief, die dat heel mooi en vol eerbied gaat spelen voor u. U hoort vandaag de toonsoorten C, Cis, D, S, E en F eerst in majeur en dan in mineur. Dus 2x6, dus 12 delen. En morgen de andere 12. En die eerste, die zo meteen volgt, de eerste in C groot, die kent u in ieder geval. Charles Gounod. Charles Gounod, de componist, koos heel slim dit als begeleiding van de suikerzoete smartlap Ave Maria. Alle muzici zijn vanaf 1750 opgevoed met dit Wohltemperierte Klavier.

En voor de tweede dag was dit het wotempererte klavier, boek 1. En ditmaal de delen 13 tot en met 24. Vies groot tot en met B klein. En de uitvoerende kunstenaar was de pianist Andras Schief. En tot zover deze week Geen Dag Zonder Bach. Programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert Jan Bach. Een prettige weekend en tot maandag.

Een nieuwe week met op iedere werkdag het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Eerste agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen alvast een aantal concerten aan. Zondag 1 december om 14:15 in het Concertgebouw in Amsterdam een werkelijk prachtig concert door Philip Herwegen en zijn mensen, geheel gewijd aan Heinrich Schütz, de grote Duitse meester, zonder wie Bach niet denkbaar was. Maar eerst nog op zondag 24 november om 11:00 in de Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam een Lutherse mis, waarin BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, wordt uitgevoerd, een van de mooiste van Bach. Woensdag dan laten we hem horen in de uitvoering van Philip Herwegen. De Nederlandse Bachvereniging die zit niet bepaald stil. Zij introduceerde All of Bach. De komende jaren alles op internet. Dat idee hadden ze natuurlijk van ons, maar want wij doen dat al ruim een jaar, geen dag zonder Bach. En dat staat, moet u weten, ook allemaal op het internet. We zijn ongeveer op 1/3 met zo'n 100 kantaten en vele andere werken. En we doen ook nog familie, leermeesters en volgelingen om het Bachbeeld breed te maken. Liever ook in het Duits, want Bachs Engels was zwak. Alles mit Bach und nichts ohne ihm. Vrij naar zijn laatst gevonden werk, BWV 1127, Alles mit Gott und nichts ohne ihm. De componist Mauricio Karel zei dat voor muzici Bach eigenlijk hun God is. Vooral als ze niet gelovig zijn. Dus mogen we dat wel even zo invullen. Maar dat neemt niet weg dat wij niet kunnen tippen aan dit prachtige en originele project, wat we enorm toejuichen, en we feliciteren de Nederlandse Bachvereniging daarmee. Want ze gaan het allemaal een keer live uitvoeren en dan opnemen, en zo vaak mogelijk met publiek. De eerste kantates zijn al opgenomen, en in het Rabo-hoofdkantoor, waar op iedere verdieping een klaversymbool delen van het wohltemperierte klavier aaneengeregen speelde. Wij doen morgen een stukje daarvan, heel tegendraads, op de Vleugel met onze lieveling Svatoslav Richter. Hun komende project zijn adventskantates van Bach en wel 36, 61 en 62. En daar gaan we straks meteen iets van laten horen. En dat gebeurt allemaal op 27 november in Eindhoven, 28 november in Naarden, 29 november in Utrecht en zaterdagmiddag en avond, de 30ste november, in Amsterdam. U kunt alle informatie vinden bij nbv.nl. Behalve Geen Dag Zonder Bach hebben we nog een ander idee om Bach speels aan de man te brengen. We gaan binnenkort starten met bijeenkomsten onder de naam Café Zimmerman. Daar gaat de concertzender dus mee beginnen. Muzici en luisteraars komen dan bijeen in een gezellige ambiance, koffie erbij, gebak erbij, door heel Nederland. En als het goed is, dan hebt u daar alles van gehoord. Zaterdag 23 november, dan is het zover. Dan vindt in het Haagje in Driebergen een bijeenkomst plaats rondom het Mezing-project van Stichting Passieprojecten. Het Mezing Weihnachtsoratorium. U bent alle van harte welkom vanaf 2:30 uiterlijk aanwezig. En om 14:45 hopen we dan te beginnen met de live-opname. En dat zal allemaal duren tot 1:05. De toegang, waar vind je dat nog? Die is gratis, maar wel alleen na opgave. En dat doet u dan op het volgende adres: bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En op dat prachtige plekje, daar aan de rand van de Driebergse bossen, kunt u ruim en gratis parkeren, ook weer meegenomen. Het is een kwartier lopen van station Driebergen-Zeist. Alle info over de plek bij haagje.net. Haagje.net. Of bij passieprojecten.nl.
passieprojecten.nl. U moet u dus alleen wel even opgeven als u wil komen bij, ik zeg het nog een keer, bach@concertzender.nl. Muziek nu. We gaan luisteren naar Nun komm der Heidenheiland, BWV 61. Dat is een vroege kantate van Bach van 1714 uit zijn Weimar-tijd. Die staat nog het dichtst bij Buxtehude en Schütz. En hoor met wat een energie zich het licht uit 's werelds donkere wolken breekt. Het kerkelijk jaar begint dan op de zondag van de eerste advent. Het is echt een nieuw begin. We herkennen de stijl van een Franse ouverture. Maar Bach heeft daar prachtig het beginkoor in gevlochten. En waarom nu die keus? Wel, advent betekent komst. En wie komt eraan? De koning. Christus komt, de jonge koning die aanbeden zal worden door koningen. En de Franse ouverture was de muziek waarmee de zonnekoning binnenschreed. Let nog op het prachtige bas-arioso met de klop op de deur van ons hart. Die hoor je in de instrumenten. Want wie komt, klopt aan. Open de deur van je hart, zo zingt daarna de sopraan. Wat een kantate.

Nun kom, der Heiden Heiland, BWV 61 van Johann Sebastian Bach. En dat was in een uitvoering van Sybil Rubens, sopraan, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi Bas met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Het is weer moedig van concertorganisatie Fred Luiten om een concert alleen gewijd aan de grote Schütz te organiseren. De populaire namen lopen altijd wel goed, maar Schütz, ja, die is helaas nog te onbekend. Het is ook niet voor niets dat Philip Herrewegen er een hele middag mee durft te vullen. Wij zullen Philip Herrewegen aanstaande woensdag nog extra in het zonnetje zetten als vermaard en geliefd Bach-dirigent, maar nu eerst aandacht voor Heinrich Schütz. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en werd dus precies een eeuw voor Bach geboren. Hij is de schakel voor de Duitse muziek tussen de Renaissance en de barok. Bij hem begint de zogenaamde vroegbarok. Door zijn toenmalige heer werd hij naar Venetië gestuurd om daar te leren van de befaamde Giovanni Gabrieli, die aan de San Marco verbonden was. In de stijl van zijn voorganger Willaert ontwikkelde hij de meerkorige koormuziek verder. De ruimte van de San Marco werd gebruikt om een overweldigend akoestisch effect te bewerkstelligen. Muziek kwam uit de hele ruimte. De barok was niet bepaald vies van effect, maar dit was toch ook gewoon heel mooi en verleende de muziek een bovenaardse sfeer. U hoort nu enige fragmenten van de psalmen Davids. Het eerste, aus dich tiefen, is in het Latijn de profundis, op basis van psalm 51. Omdat Schütz de Luther-vertaling van het Latijn in het Duits gebruikt, komt deze muziek in 1619 al heel dichtbij. Fundament later voor Bachs kantate 131, aus dich tiefen, let op het dubbelkoor. Het tweede is het Festina me, snel met de hulp, o God. Het is vrijwel een opera-recitatief. En het derde, Erbarm dich mein, is al haast een kantate. U hoort het Richard Carr Consort.

U hoorde de Alto Henri Le Droit met het Richard Carr Concert in Aus der Tiefe, Eile mich Gott zu erretten en Erbarm dich mein. Schütz, de vader van de Duitse muziek, kon tijdens de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 door de ellende nog nauwelijks een ensemble bij elkaar houden. De muzici werden gewoonweg niet betaald. Hij zelf wist nog een keer naar Venetië te komen en vond daar inmiddels de grote Monteverdi als leermeester. In 1607 was met diens opera D'Orfeo eigenlijk de muzikale barok begonnen. Maar in Venetië paste hij die stijl ook toe in de kerkmuziek, onder meer in de beroemde Maria Vespers. In de stukken van Schütz, die nu volgen, is die invloed goed te horen. Hij maakte ze teruggekeerd uit Italië na de Dertigjarige Oorlog en op hoge leeftijd. Ze worden beschouwd als zijn schwanengezang. De Duitse Lutheraanse barok is niet stijf of ingetogen, maar levendig met een mooie diepte. U hoort uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchzet den Herrn. En meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Alles uitgevoerd door Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Schütz is bij hem in goede handen. Geen Bach zonder scharnierfiguur Heinrich Schütz.

En dat was de pianist Swatoslav Richter aan de Beuzendorfer Vleugel met Das Wohltemperierte Klavier deel 2, BWV 870 tot 879. En daarmee besluiten we dit programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De Concertcenter wenst u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We hebben het deze week over de dirigent Philip Herrewegen. Philip Herrewegen liep school aan het Gentse Sint-Barbara College. Hij kreeg zijn eerste piano-initiatie van zijn moeder. En zij was een dame uit de Gentse bourgeoisie. Na zijn gymnasium studeerde hij aan het Conservatorium van Gent, waar hij lessen volgde voor piano, klaverzimbel en orgel. En daarna studeerde hij geneeskunde en specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Terwijl hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij begin jaren 70 het kamerkoor Collegium Vocale Gent, waarmee hij zich met name toelegde op muziek van Johann Sebastian Bach en andere Duitse barokmuziek. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolaus Arnoncourt en Gustav Leonhard vroegen Herrewegen om mee te doen met hun volledige opnames van de cantates van Bach. In 1971 voerde hij met Ton Koopman en zijn koor, het Collegium Vocale Gent, een zinderende Johannespassie uit, alsof er een revolutie was uitgebroken. Bach voor de jongsters. In 1977 stichtte hij het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Saintes. In 1991 richtte hij het Orchestre des Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewegen is, zoals ook Ton Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretaties. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. Sinds 1998 is hij vast verbonden aan het Belgische orkest de Philharmonie. Herrewegen heeft een grote discografie opgebouwd, is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Johann Sebastian Bach. Herrewegen nam met zijn Collegium Vocale Gent, uit Gent, tweemaal de Matthäuspassie en vele van Bachs cantates op, als weder tweemaal de Hohe Messe. Zijn Bach-uitvoeringen kenmerken zich met, vooral in de koren, een diepgaande spirituele cadans. Hij onderstreept het milde en introverte bij Bach en minder het virtuose en het theatrale. Vooral de cantates, waarin smart overheerst, krijgen bij hem een onnavolgbare uitvoering. De beroemde hoboïst Marcel Poncele is daarbij vaak zijn compaan. Luister naar hen in topkantate BWV 12. Een vroege kantate waar we nu eenmaal het meest van houden.

BWV 12, Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen. Uitgevoerd door Daniel Taylor, countertenor, Mark Patmore, tenor, Peter Kooi, bas en het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Net als de dirigentenbroeders Bruggen, Van Immerseel, Arnoncourt en Gardiner, blijft Herwegen niet staan bij de dood van Beethoven in 1827... of van Schubert in 1828, maar gaat hij door. Richting 20e eeuw. Befaamd is zijn Bruckner en zijn Brahms Deutsches Requiem. Met de Philharmonie neemt hij de integrale Beethoven-symfonieën op. Medio november 1210 raakte bekend dat Herwegen Harmonia Mundi verlaat, platenmerk Harmonia Mundi, en hij start met een eigen label genoemd Phi, P-H-I, Phi. Voortaan zullen alle nieuwe opnamen van het Collegium Vocale Gent en het Orchestre des Champs-Élysées verschijnen bij Phi. Eind 2010 bracht hij de vierde symfonie van Gustav Mahler uit op authentieke instrumenten. En daarbij spelen de strijkers op darmsnaren, zoals bij de eerste uitvoering in 1901, waardoor het instrument wat minder luid klinkt, maar wel wat expressiever lijkt. Onnavolgbaar gewijd klinkt bij hem, bij Herwegen dus, zijn met hem vergroeide koor het Collegium Vocale, het Wie Lieblich uit het Deutsches Requiem van Bach-adept Brahms. Het is geen zoete en zwevende New Age-spiritualiteit, het is aards en verheven tegelijk. Wie anders dan Brahms kon Lieblich zo componeren en wie anders dan Herwegen kan het zo uitvoeren.

Dat was uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Wie lieblich sient deine woningen. En de uitvoerenden La Chapelle Royale, het L'Orchestre des Champs-Élysées, het Collegium Vocale Gent, de dirigent Philip Herrewegen. En we besluiten dit Herrewegen drieluik met de feestelijke kantaten voor de eerste advent. Schwingt freudig euch empor, BWV 36. Philip Herrewegen is niet bekend als instrumentalist, zoals Gustav Leonhardt, Frans Brugge, Ton Koopman of Suzuki. Dat hij zich bekwaamd heeft in de psychiatrie, verraadt een interesse in de menselijke ellende en geeft misschien dat gewicht aan zijn Bach-benadering dat we bij anderen nog wel eens missen. We krijgen niet de indruk dat hij ooit praktiserend psychiater is geweest, maar hij is zeker praktiserend dirigent. Zeer geliefd in Nederland, waar hij dus nu ook een Schütz-project aan durft. En mist dat niet. Geen Bach zonder Schütz. Deze man vindt goud in de modder. Hij is een delver van de diepste menselijke emoties. Deze kantate, waarvan de tekst geschreven is door meneer Henrici, alias Picander, de tekstschrijver van de Matthäuspassie, komt voort uit gelukwenskantates. Dat past bij kerst, want we mogen ons gelukkig prijzen dat God zijn zoon aan ons schenkt, of in andere woorden, door zelf als mens op de aarde een aantal jaartjes mee te doen. Incarnatie heet dat menswording. Dat is de kern van het christelijk geloof, toen en nu, dat er een God is die het serieus meent met de mensen, niet bepaald almachtig is en daarom maar begint in de kwetsbaarheid van een net ter aarde komend kind. Voor kerst was er weer een vaste periode in de Lutherse kerk, want het is toch rouw dat God zich vanwege onze zonde zo klein moet maken als een kind. Maar dat werd ingeleid met een feestelijke kantate. Daarna kon Bach zich aan zijn Weihnachtsoratorium of zijn kerstkantates wijden, want er waren 3 weken geen kantates in de kerk toegestaan. Nou, Philip Herrewegen weet wel raad met deze feestelijkheid. Je bent Belg of je bent het niet.

Svatoslav Richter speelde Das Wohl tempereert de klavier, deel 2, BWV 880 tot 888, F groot en kleine terts, Fis groot en klein, G groot en klein, As groot en Gies klein en A groot. En tot zover Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wij van de Concertzender wensen u goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 uur, wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En het wordt, kan ik u vertellen, een spannende Geen Dag Zonder Bach week met een volle agenda. De kerstring is begonnen en dat gaat u merken. Die heerlijke kerstmuziek van Bach, waar zonder kerst niet echt kan beginnen. De advent heet dat, de voorbereiding op het kerstfeest. En om te beginnen gaat u deze week de eerste aflevering van Café Zimmerman horen. De eerste aflevering sinds 1741, mag je wel zeggen. En dan hier op de Concertzender, dat zal zijn aanstaande donderdag. Live opgenomen in het gastvrije Haagje in Driebergen. Gast zijn we dan bij passieprojecten die al jaren meezitten.